0: To do so. For any bookings, call us on 079-468-5183.
1: Geniet jou dag elke dag. Welkom binnen. Wees thuis. Die is Koffie VFM 97.2.

0: Kom, dat is Jozef Hamer. We love you, liefde vrienden.
1: Happy!
2: Vier jij jouw verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij hee dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weten op 079-468-5183.
0: Good morning, Kofifi. My name is Tema. Away, my sukkenes.
3: Kom, mensen, die kunnen zwaar van de toebroekjes.